Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings. Toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt, met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpene Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat opgegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur. Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
2: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
1: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwjadoma, op de slotklim. En ze kwam solo over de finish.
3: Sprakeloos. Voor alles wat deze week gebeurd is. En super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
1: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, door 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
5: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
6: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
7: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
6: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Eindhoven Airport heeft een recordhalfjaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2026 reisden bijna 3,5 miljoen passagiers via de luchthaven, meer dan ooit tevoren. Opvallend is dat het aantal vluchten nauwelijks groeide. Vliegtuigen zaten simpelweg voller. Vooral het tweede kwartaal was met ruim 2 miljoen reizigers het drukste kwartaal ooit voor Eindhoven Airport. Een man is zaterdagavond ernstig mishandeld bij de uitgang van Lake Dance op Aqua Best. Het slachtoffer raakte vlakbij de fietsenstalling ernstig gewond en liep onder meer een gebroken kaak op. Hij is door de EHBO van het dancefestival behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de zware mishandeling. In de Eindhovense wijk Strijp R zijn zaterdagnacht meer dan 20 autospiegels gestolen. Vooral luxe auto's met technologie in de spiegels, zoals camera's en sensoren, waren het doelwit. Vorig jaar sloegen spiegeldieven ook al toe in de buurt, meldt Omroep Brabant. De schade loopt volgens bewoners op tot honderden en soms wel duizenden euro's per auto. Ouderappel wil dat de gemeente Eindhoven opnieuw een energietoeslag invoert voor inwoners met een laag inkomen. Volgens de partij is energiearmoede nog altijd een groot probleem en hebben veel huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. De partij vraagt het SAS-bestuur daarom om opnieuw financiële steun te onderzoeken, nu de landelijke regelingen zijn verdwenen. Park Hilaria heeft de afgelopen 10 dagen zo'n 450.000 bezoekers getrokken. Door de aanhoudende hitte kwamen er iets minder mensen naar de grote kermis in Eindhoven dan het afgelopen recordjaar. Bezoekers wisten vooral later op de dag de weg naar het kermisterrein en de John F. Kennedy-laan te vinden volgens de organisatie. Volgend jaar viert Park Hilaria zijn 25-jarig jubileum. En PSV sloeg dan niet toe tegen Fortuna Sittard met een 2-2 gelijkspel afgelopen weekend. Het sloeg wel toe op de transfermarkt. De club neemt namelijk middenvelder Kordai Sano over van NEC. De 22-jarige Japaner tekent een contract tot de zomer van 2031 en gaat spelen met rugnummer 24. Sano stond al langer bovenaan het verlanglijstje van PSV. Bij NEC waren ze niet helemaal happy met hoe de transfer is verlopen. Sano zou namelijk nog 2 Europese wedstrijden blijven om de club te helpen, zegt de directie. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
2: Let's dance bij Dansen. Centrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
5: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
5: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
6: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: 3FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 8 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobit nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. En dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten. Blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trumps zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Lennart Zwols.
9: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
8: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
10: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
8: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Bouwbuddy.nl.
3: Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
12: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
13: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
14: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
13: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
15: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Eindhoven Airport heeft een recordhalfjaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2026 reisden bijna 3,5 miljoen passagiers via de luchthaven, meer dan ooit tevoren. Opvallend is dat het aantal vluchten nauwelijks groeide. Vliegtuigen zaten simpelweg voller. Vooral het tweede kwartaal was met ruim 2 miljoen reizigers het drukste kwartaal ooit voor Eindhoven Airport. Een man is zaterdagavond ernstig mishandeld bij de uitgang van Lake Dance op Aqua Best. Het slachtoffer raakte vlakbij de fietsenstalling ernstig gewond en liep onder meer een gebroken kaak op. Hij is door de EHBO van het dancefestival behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de zware mishandeling. In de Eindhovense wijk Strijp Air zijn zaterdagnacht meer dan 20 autospiegels gestolen. Vooral luxe auto's met technologie in de spiegels, zoals camera's en sensoren, waren het doelwit. Vorig jaar sloegen spiegeldieven ook al toe in de buurt, meldt Omroep Brabant. De schade loopt volgens bewoners op tot honderden en soms wel duizenden euro's per auto. Ouderappel wil dat de gemeente Eindhoven opnieuw een energietoeslag invoert voor inwoners met een laag inkomen. Volgens de partij is energiearmoede nog altijd een groot probleem en hebben veel huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. De partij vraagt het SAS-bestuur daarom om opnieuw financiële steun te onderzoeken, nu de landelijke regelingen zijn verdwenen. Park Hilaria heeft de afgelopen 10 dagen zo'n 450.000 bezoekers getrokken. Door de aanhoudende hitte kwamen er iets minder mensen naar de grote kermis in Eindhoven dan het afgelopen recordjaar. Bezoekers wisten vooral later op de dag de weg naar het kermisterrein en de John F. Kennedy-laan te vinden volgens de organisatie. Volgend jaar viert Park Hilaria zijn 25-jarig jubileum. En PSV sloeg dan niet toe tegen Fortuna Sittard met een 2-2 gelijkspel afgelopen weekend. Het sloeg wel toe op de transfermarkt. De club neemt namelijk middenvelder Kordai Sano over van NEC. De 22-jarige Japaner tekent een contract tot de zomer van 2031 en gaat spelen met rugnummer 24. Sano stond al langer bovenaan het verlanglijstje van PSV. Bij NEC waren ze niet helemaal happy met hoe de transfer is verlopen. Sano zou namelijk nog 2 Europese wedstrijden blijven om de club te helpen, zegt de directie. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
2: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
6: GloFM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 9 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer de afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
8: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten, en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
7: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
9: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
7: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
11: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
12: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Eindhoven Airport heeft een recordhalfjaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2026 reisden bijna 3,5 miljoen passagiers via de luchthaven, meer dan ooit tevoren. Opvallend is dat het aantal vluchten nauwelijks groeide. Vliegtuigen zaten simpelweg voller. Vooral het tweede kwartaal was met ruim 2 miljoen reizigers het drukste kwartaal ooit voor Eindhoven Airport. Een man is zaterdagavond ernstig mishandeld bij de uitgang van Lake Dance op Aqua Best. Het slachtoffer raakte vlakbij de fietsenstalling ernstig gewond en liep onder meer een gebroken kaak op. Hij is door de EHBO van het dancefestival behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de zware mishandeling. In de Eindhovense wijk Strijp R zijn zaterdagnacht meer dan 20 autospiegels gestolen. Vooral luxe auto's met technologie in de spiegels, zoals camera's en sensoren, waren het doelwit. Vorig jaar sloegen spiegeldieven ook al toe in de buurt, meldt Omroep Brabant. De schade loopt volgens bewoners op tot honderden en soms wel duizenden euro's per auto. Ouderappel wil dat de gemeente Eindhoven opnieuw een energietoeslag invoert voor inwoners met een laag inkomen. Volgens de partij is energiearmoede nog altijd een groot probleem en hebben veel huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. De partij vraagt het SAS-bestuur daarom om opnieuw financiële steun te onderzoeken, nu de landelijke regelingen zijn verdwenen. Park Hilaria heeft de afgelopen 10 dagen zo'n 450.000 bezoekers getrokken. Door de aanhoudende hitte kwamen er iets minder mensen naar de grote kermis in Eindhoven dan het afgelopen recordjaar. Bezoekers wisten vooral later op de dag de weg naar het kermisterrein en de John F. Kennedy-laan te vinden, volgens de organisatie. Volgend jaar viert Park Hilaria zijn 25-jarig jubileum. En PSV sloeg dan niet toe tegen Fortuna Sittard met een 2-2 gelijkspel afgelopen weekend. Het sloeg wel toe op de transfermarkt. De club neemt namelijk middenvelder Kordai Sano over van NEC. De 22-jarige Japaner tekent een contract tot de zomer van 2031 en gaat spelen met rugnummer 24. Sano stond al langer bovenaan het verlanglijstje van PSV. Bij NEC waren ze niet helemaal happy met hoe de transfer is verlopen. Sano zou namelijk nog 2 Europese wedstrijden blijven om de club te helpen, zegt de directie. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom file voor de Haringvlietbrug 3 kilometer, maar momenteel wel met een half uur vertraging, want de brug is even open.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Let's dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
5: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
5: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 10 uur.
8: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer: in het noorden valt wat regen, vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
9: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
10: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
11: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
10: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veem.
12: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.

0: dromen groot. Ik wil nu samen en niet meer alleen.
1: Het ritme van de Brainport.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Eindhoven Airport heeft een recordhalfjaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2026 reisden bijna 3,5 miljoen passagiers via de luchthaven, meer dan ooit tevoren. Opvallend is dat het aantal vluchten nauwelijks groeide. Vliegtuigen zaten simpelweg voller. Vooral het tweede kwartaal was met ruim 2 miljoen reizigers het drukste kwartaal ooit voor Eindhoven Airport. Een man is zaterdagavond ernstig mishandeld bij de uitgang van Lake Dance op Aqua Best. Het slachtoffer raakte vlakbij de fietsenstalling ernstig gewond en liep onder meer een gebroken kaak op. Hij is door de EHBO van het dancefestival behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de zware mishandeling. In de Eindhovense wijk Strijp R zijn zaterdagnacht meer dan 20 autospiegels gestolen. Vooral luxe auto's met technologie in de spiegels, zoals camera's en sensoren, waren het doelwit. Vorig jaar sloegen spiegeldieven ook al toe in de buurt, meldt Omroep Brabant. De schade loopt volgens bewoners op tot honderden en soms wel duizenden euro's per auto. Ouderappel wil dat de gemeente Eindhoven opnieuw een energietoeslag invoert voor inwoners met een laag inkomen. Volgens de partij is energiearmoede nog altijd een groot probleem en hebben veel huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. De partij vraagt het SAS-bestuur daarom om opnieuw financiële steun te onderzoeken, nu de landelijke regelingen zijn verdwenen. Park Hilaria heeft de afgelopen 10 dagen zo'n 450.000 bezoekers getrokken. Door de aanhoudende hitte kwamen er iets minder mensen naar de grote kermis in Eindhoven dan het afgelopen recordjaar. Bezoekers wisten vooral later op de dag de weg naar het kermisterrein en de John F. Kennedy-laan te vinden volgens de organisatie. Volgend jaar viert Park Hilaria zijn 25-jarig jubileum. En PSV sloeg dan niet toe tegen Fortuna Sittard met een 2-2 gelijkspel afgelopen weekend. Het sloeg wel toe op de transfermarkt. De club neemt namelijk middenvelder Kordai Sano over van NEC. De 22-jarige Japaner tekent een contract tot de zomer van 2031 en gaat spelen met rugnummer 24. Sano stond al langer bovenaan het verlanglijstje van PSV. Bij NEC waren ze niet helemaal happy met hoe de transfer is verlopen. Sano zou namelijk nog 2 Europese wedstrijden blijven om de club te helpen, zegt de directie. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij echt 10 minuten vertraging in de vorm van 4 kilometer file. Vanaf Maasbracht rijdt het langzaam. De A73 Nijmegen Maasbracht bij knooppunt de Vonderen 3 kilometer file en een kwartier op onthoud.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotse Dijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 11 uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
9: In het Weverijmuseum in Gelderop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
10: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
11: Waar moet ik dan naartoe?
10: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
11: Hoe maak ik een afspraak?
10: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
10: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw onze zorg.
12: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveen geweest?
13: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
12: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveen.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.

0: FM.
1: Het ritme van de Brainport.
2: Ik hoek even een bordje, biertje, vrienden.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Eindhoven Airport heeft een recordhalfjaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2026 reisden bijna 3,5 miljoen passagiers via de luchthaven, meer dan ooit tevoren. Opvallend is dat het aantal vluchten nauwelijks groeide. Vliegtuigen zaten simpelweg voller. Vooral het tweede kwartaal was met ruim 2 miljoen reizigers het drukste kwartaal ooit voor Eindhoven Airport. Een man is zaterdagavond ernstig mishandeld bij de uitgang van Lake Dance op Aqua Best. Het slachtoffer raakte vlakbij de fietsenstalling ernstig gewond en liep onder meer een gebroken kaak op. Hij is door de EHBO van het dancefestival behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de zware mishandeling. In de Eindhovense wijk Strijp R zijn zaterdagnacht meer dan 20 autospiegels gestolen. Vooral luxe auto's met technologie in de spiegels, zoals camera's en sensoren, waren het doelwit. Vorig jaar sloegen spiegeldieven ook al toe in de buurt, meldt Omroep Brabant. De schade loopt volgens bewoners op tot honderden en soms wel duizenden euro's per auto. Ouderappel wil dat de gemeente Eindhoven opnieuw een energietoeslag invoert voor inwoners met een laag inkomen. Volgens de partij is energiearmoede nog altijd een groot probleem en hebben veel huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. De partij vraagt het stadsbestuur daarom om opnieuw financiële steun te onderzoeken, nu de landelijke regelingen zijn verdwenen. Park Hilaria heeft de afgelopen 10 dagen zo'n 450.000 bezoekers getrokken. Door de aanhoudende hitte kwamen er iets minder mensen naar de grote kermis in Eindhoven dan het afgelopen recordjaar. Bezoekers wisten vooral later op de dag de weg naar het kermisterrein en de John F. Kennedy-laan te vinden, volgens de organisatie. Volgend jaar viert Park Hilaria zijn 25-jarig jubileum. En PSV sloeg dan niet toe tegen Fortuna Sittard met een 2-2 gelijkspel afgelopen weekend. Het sloeg wel toe op de transfermarkt. De club neemt namelijk middenvelder Kordai Sano over van NEC. De 22-jarige Japaner tekent een contract tot de zomer van 2031 en gaat spelen met rugnummer 24. Sano stond al langer bovenaan het verlanglijstje van PSV. Bij NEC waren ze niet helemaal happy met hoe de transfer is verlopen. Sano zou namelijk nog 2 Europese wedstrijden blijven om de club te helpen, zegt de directie. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 12 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is dor en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich. Nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij knooppunt Zonzeel. Vanaf Dordrecht 4 kilometer file en 10 minuten vertraging.
0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
10: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
11: Let's dance bij Dans Centrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een grote brand heeft een villa aan de Cortonjolaan in Eindhoven vannacht zwaar beschadigd en 3 auto's verwoest. Het vuur lijkt te zijn begonnen bij de auto's onder de carport. De brand sloeg vervolgens over op de villa. Buurtbewoners spreken van een aanslag en zeggen dat er vlak voor de brand meerdere knallen te horen waren. De politie houdt ernstig rekening met brandstichting. De bewoners van de villa waren op vakantie. Een recordhalfjaar voor Eindhoven Airport. In de eerste 6 maanden van 2026 reisden er bijna 3,5 miljoen passagiers via de luchthaven. Opvallend is dat het aantal vluchten nauwelijks groeide. De vliegtuigen zaten namelijk gewoon voller. Vooral het tweede kwartaal was met ruim 2 miljoen reizigers het drukste kwartaal ooit voor Eindhoven Airport. Bij de uitgang van Lake Dance op Aquabest is een man zaterdagavond ernstig mishandeld. Het slachtoffer raakte vlakbij de fietsenstalling ernstig gewond en liep onder meer een gebroken kaak op. Hij is door de EHBO van het dancefestival behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de zware mishandeling. In de Eindhovense wijk Strijp R zijn zaterdagnacht meer dan 20 autospiegels gestolen. Vooral van luxe auto's met allerlei technologie in de spiegels, zoals camera's en sensoren. Vorig jaar sloegen spiegeldieven ook al toe in de buurt. De schade loopt volgens de bewoners op tot honderden en soms zelfs duizenden euro's per auto. Ouderappel wil dat de gemeente Eindhoven opnieuw een energietoeslag invoert voor inwoners met een laag inkomen. Volgens de partij is energiearmoede nog altijd een groot probleem en hebben veel huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. De partij vraagt het stadsbestuur daarom opnieuw financiële steun te onderzoeken, nu de landelijke regelingen zijn verdwenen. En Park Hilaria heeft de afgelopen 10 dagen zo'n 450.000 bezoekers getrokken. Door de aanhoudende hitte kwamen er iets minder mensen naar de grote kermis in Eindhoven dan het afgelopen recordjaar. Bezoekers wisten vooral later op de dag de weg naar het kermisterrein naar de John F. Kennedy-laan te vinden volgens de organisatie. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

Jam.

0: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
3: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
4: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
5: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 1 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. De grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan, dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen. Het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bij

0: reistijd. De linker rijstrook is daar dicht. 10 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de Duitse grens door de controles.
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
2: Hoe maak ik een afspraak?
1: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
1: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
3: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
5: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinter nieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotse Dijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.

0: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een grote brand heeft een villa aan de Cortonjolaan in Eindhoven vannacht zwaar beschadigd en 3 auto's verwoest. Het vuur lijkt te zijn begonnen bij de auto's onder de carport. De brand sloeg vervolgens over op de villa. Buurtbewoners spreken van een aanslag en zeggen dat er vlak voor de brand meerdere knallen te horen waren. De politie houdt ernstig rekening met brandstichting. De bewoners van de villa waren op vakantie. Een recordhalfjaar voor Eindhoven Airport. In de eerste 6 maanden van 2026 reisden er bijna 3,5 miljoen passagiers via de luchthaven. Opvallend is dat het aantal vluchten nauwelijks groeide. De vliegtuigen zaten namelijk gewoon voller. Vooral het tweede kwartaal was met ruim 2 miljoen reizigers het drukste kwartaal ooit voor Eindhoven Airport. Bij de uitgang van Lake Dance op Aquabest is een man zaterdagavond ernstig mishandeld. Het slachtoffer raakte vlakbij de fietsenstalling ernstig gewond en liep onder meer een gebroken kaak op. Hij is door de EHBO van het dancefestival behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de zware mishandeling. In de Eindhovense wijk Strijp R zijn zaterdagnacht meer dan 20 autospiegels gestolen. Vooral van luxe auto's met allerlei technologie in de spiegels, zoals camera's en sensoren. Vorig jaar sloegen spiegeldieven ook al toe in de buurt. De schade loopt volgens de bewoners op tot honderden en soms zelfs duizenden euro's per auto. Ouderappel wil dat de gemeente Eindhoven opnieuw een energietoeslag invoert voor inwoners met een laag inkomen. Volgens de partij is energiearmoede nog altijd een groot probleem en hebben veel huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. De partij vraagt het stadsbestuur daarom opnieuw financiële steun te onderzoeken, nu de landelijke regelingen zijn verdwenen. En Park Hilaria heeft de afgelopen 10 dagen zo'n 450.000 bezoekers getrokken. Door de aanhoudende hitte kwamen er iets minder mensen naar de grote kermis in Eindhoven dan het afgelopen recordjaar. Bezoekers wisten vooral later op de dag de weg naar het kermisterrein naar de John F. Kennedy-laan te vinden volgens de organisatie. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Dat is de nasleep van een ongeluk daar. Alle rijstroken zijn weer vrij. 10 minuten vertraging op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom. Staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook bij knooppunt Hellegatplein. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg een kwartier vertraging.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Ja. Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 2:00.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI-plus-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI-plussers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7:00. Wereldkampioen Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter-fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter-verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potterfans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Gratum, 6 kilometer file. En 20 minuten vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. Op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij knooppunt Kundeberg, 4 kilometer file tot aan de grens. 10 minuten vertraging door de controles aan de grens.
11: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
13: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
14: Waar moet ik dan naartoe?
13: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed over dag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
14: Hoe maak ik een afspraak?
13: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
14: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
13: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
15: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
11: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Grote brand heeft een villa aan de Cortonjolaan in Eindhoven vannacht zwaar beschadigd en 3 auto's verwoest. Het vuur lijkt te zijn begonnen bij de auto's onder de carport. De brand sloeg vervolgens over op de villa. Buurtbewoners spreken van een aanslag en zeggen dat er vlak voor de brand meerdere knallen te horen waren. De politie houdt ernstig rekening met brandstichting. De bewoners van de villa waren op vakantie. Een recordhalfjaar voor Eindhoven Airport. In de eerste 6 maanden van 2026 reisden er bijna 3,5 miljoen passagiers via de luchthaven. Opvallend is dat het aantal vluchten nauwelijks groeide. De vliegtuigen zaten namelijk gewoon voller. Vooral het tweede kwartaal was met ruim 2 miljoen reizigers het drukste kwartaal ooit voor Eindhoven Airport. Bij de uitgang van Lake Dance op Aquabest is een man zaterdagavond ernstig mishandeld. Het slachtoffer raakte vlakbij de fietsenstalling ernstig gewond en liep onder meer een gebroken kaak op. Hij is door de EHBO van het dancefestival behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de zware mishandeling. In de Eindhovense wijk Strijp R zijn zaterdagnacht meer dan 20 autospiegels gestolen. Vooral van luxe auto's met allerlei technologie in de spiegels, zoals camera's en sensoren. Vorig jaar sloegen spiegeldieven ook al toe in de buurt. De schade loopt volgens de bewoners op tot honderden en soms zelfs duizenden euro's per auto. Ouderappel wil dat de gemeente Eindhoven opnieuw een energietoeslag invoert voor inwoners met een laag inkomen. Volgens de partij is energiearmoede nog altijd een groot probleem en hebben veel huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. De partij vraagt het stadsbestuur daarom opnieuw financiële steun te onderzoeken, nu de landelijke regelingen zijn verdwenen. En Park Hilaria heeft de afgelopen 10 dagen zo'n 450.000 bezoekers getrokken. Door de aanhoudende hitte kwamen er iets minder mensen naar de grote kermis in Eindhoven dan het afgelopen recordjaar. Bezoekers wisten vooral later op de dag de weg naar het kermisterrein naar de John F. Kennedy-laan te vinden volgens de organisatie. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen Grubbevorst en Horst is de vertraging een kwartier door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. En verderop bij Nijmegen-Dukenburg ook nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
0: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier. Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
7: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 3 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI-plus-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zonnestapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is is Helene Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Bij knooppunt Hellegatsplein is de vertraging 10 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A58 van Breda naar Eindhoven bij Moorgestel. De linkerrijstrook is dicht, kost je een kwartier. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Horst een half uur vertraging door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB.
10: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
11: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
12: Waar moet ik dan naartoe?
11: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
12: Hoe maak ik een afspraak?
11: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
12: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
11: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
10: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Grote brand heeft een villa aan de Cortonjolaan in Eindhoven vannacht zwaar beschadigd en 3 auto's verwoest. Het vuur lijkt te zijn begonnen bij de auto's onder de carport. De brand sloeg vervolgens over op de villa. Buurtbewoners spreken van een aanslag en zeggen dat er vlak voor de brand meerdere knallen te horen waren. De politie houdt ernstig rekening met brandstichting. De bewoners van de villa waren op vakantie. Een recordhalfjaar voor Eindhoven Airport. In de eerste 6 maanden van 2026 reisden er bijna 3,5 miljoen passagiers via de luchthaven. Opvallend is dat het aantal vluchten nauwelijks groeide. De vliegtuigen zaten namelijk gewoon voller. Vooral het tweede kwartaal was met ruim 2 miljoen reizigers het drukste kwartaal ooit voor Eindhoven Airport. Bij de uitgang van Lake Dance op Aquabest is een man zaterdagavond ernstig mishandeld. Het slachtoffer raakte vlakbij de fietsenstalling ernstig gewond en liep onder meer een gebroken kaak op. Hij is door de EHBO van het dancefestival behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de zware mishandeling. In de Eindhovense wijk Strijp R zijn zaterdagnacht meer dan 20 autospiegels gestolen. Vooral van luxe auto's met allerlei technologie in de spiegels, zoals camera's en sensoren. Vorig jaar sloegen spiegeldieven ook al toe in de buurt. De schade loopt volgens de bewoners op tot honderden en soms zelfs duizenden euro's per auto. Ouderappel wil dat de gemeente Eindhoven opnieuw een energietoeslag invoert voor inwoners met een laag inkomen. Volgens de partij is energiearmoede nog altijd een groot probleem en hebben veel huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. De partij vraagt het stadsbestuur daarom opnieuw financiële steun te onderzoeken, nu de landelijke regelingen zijn verdwenen. En Park Hilaria heeft de afgelopen 10 dagen zo'n 450.000 bezoekers getrokken. Door de aanhoudende hitte kwamen er iets minder mensen naar de grote kermis in Eindhoven dan het afgelopen recordjaar. Bezoekers wisten vooral later op de dag de weg naar het kermisterrein naar de John F. Kennedy-laan te vinden volgens de organisatie. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in het zuiden van het land, maar de meeste files leveren eigenlijk heel weinig vertraging op, behalve die op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Bij Horst zijn ze bezig met een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. Verder is ook de N279 Roermond-Den Bosch dicht bij Beek en Donk door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Buddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
5: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
7: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
8: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
9: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 4 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij onlangs op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselen bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Bij Horst is de vertraging een kwartier. En op de N57 Middelburg-Brouwersdam bij Seroskerken 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB.
13: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
14: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
14: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
13: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een grote brand heeft een villa aan de Cortonjolaan in Eindhoven vannacht zwaar beschadigd en 3 auto's verwoest. Het vuur lijkt te zijn begonnen bij de auto's onder de carport. De brand sloeg vervolgens over op de villa. Buurtbewoners spreken van een aanslag en zeggen dat er vlak voor de brand meerdere knallen te horen waren. De politie houdt ernstig rekening met brandstichting. De bewoners van de villa waren op vakantie. Een recordhalfjaar voor Eindhoven Airport. In de eerste 6 maanden van 2026 reisden er bijna 3,5 miljoen passagiers via de luchthaven. Opvallend is dat het aantal vluchten nauwelijks groeide. De vliegtuigen zaten namelijk gewoon voller. Vooral het tweede kwartaal was met ruim 2 miljoen reizigers het drukste kwartaal ooit voor Eindhoven Airport. Bij de uitgang van Lake Dance op Aquabest is een man zaterdagavond ernstig mishandeld. Het slachtoffer raakte vlakbij de fietsenstalling ernstig gewond en liep onder meer een gebroken kaak op. Hij is door de EHBO van het dancefestival behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de zware mishandeling. In de Eindhovense wijk Strijp R zijn zaterdagnacht meer dan 20 autospiegels gestolen. Vooral van luxe auto's met allerlei technologie in de spiegels, zoals camera's en sensoren. Vorig jaar sloegen spiegeldieven ook al toe in de buurt. De schade loopt volgens de bewoners op tot honderden en soms zelfs duizenden euro's per auto. Ouderappel wil dat de gemeente Eindhoven opnieuw een energietoeslag invoert voor inwoners met een laag inkomen. Volgens de partij is energiearmoede nog altijd een groot probleem en hebben veel huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. De partij vraagt het stadsbestuur daarom opnieuw financiële steun te onderzoeken, nu de landelijke regelingen zijn verdwenen. En Park Hilaria heeft de afgelopen 10 dagen zo'n 450.000 bezoekers getrokken. Door de aanhoudende hitte kwamen er iets minder mensen naar de grote kermis in Eindhoven dan het afgelopen recordjaar. Bezoekers wisten vooral later op de dag de weg naar het kermisterrein naar de John F. Kennedy-laan te vinden volgens de organisatie. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
3: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
7: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
8: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
9: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 5 uur.
11: De Hoffenkamp met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving, met een kracht van 7,4, was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staan nauwelijks files in het zuiden van het land, alleen op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 5 minuten. En in Zeeland op de A256 Goes-Zierikzee bij de afrit Boulevardsdijk ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB.
12: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
13: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. hansverstratenhoveniers.nl.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
12: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. groenenveldhoven.nl.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De familie die in de zwaar beschadigde villa woont aan de Cortonjolaan in Eindhoven is al eerder slachtoffer geweest van een aanslag. Drie auto's onder de carport brandden volledig uit vannacht en de gevel van het huis raakte zwaar beschadigd. De bewoners waren niet thuis tijdens de brand. Buurbewoners hoorden voor de brand knallen en zagen daarna vlammen, meldt Omroep Brabant. In maart 2024 werden er aanslagen gepleegd op een villa aan de Elzendlaan en een kibrestaurant in Eindhoven. Die waren van dezelfde man. Zijn zoon woont in de villa die nu getroffen is. De 26-jarige man die wordt verdacht van het beschieten van katten met een kruisboog in Eindhoven heeft vandaag in de rechtbank spijt betuigd. Hij zei veel na te denken over zijn fouten en wil de schade aan de baasjes vergoeden, meldt Omroep Brabant. De man blijft voorlopig vastzitten. De zaak zorgde de afgelopen maanden voor veel onrust onder kattenbezitters in Eindhoven. De inhoudelijke behandeling van de zaak is later. De brandweer heeft hulp gekregen uit onverwachte hoek vanmiddag langs de A50 bij Eindhoven ter hoogte van Eckersreit. Daar was een bermbrand ontstaan, maar een schoonmaker en een glazenwasser die langs reden, die wisten met het water dat ze bij zich hadden het vuur te doven. Daarmee hebben ze waarschijnlijk een flinke bermbrand kunnen voorkomen door de harde wind. De brandweer hoefde alleen nog maar na te blussen. Een man is zaterdagavond ernstig mishandeld bij de uitgang van Lake Dance op Aqua Best. Het slachtoffer raakte vlakbij de fietsenstalling ernstig gewond en liep onder meer een gebroken kaak op. Hij is door de EHBO van het dancefestival behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de zware mishandeling. Dynamo in Eindhoven organiseert deze zomer een speciale activiteitenweek voor jongeren met autisme. De deelnemers kunnen onder meer aan de slag met theater, improvisatie, stemacteren en creatieve workshops. Het doel is om het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden te versterken en ook nieuwe contacten op te doen. De zomerweek is in het centrum van de stad en is bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen tussen de 12 en 25 jaar. En zo'n 450.000 bezoekers hebben de afgelopen 10 dagen Park Hilaria bezocht. Door de aanhoudende hitte kwamen er iets minder mensen naar de grote kermis in Eindhoven dan het afgelopen recordjaar. Bezoekers wisten vooral later op de dag de weg naar het kermisterrein naar de John F. Kennedy-laan te vinden volgens de organisatie. Volgend jaar viert Park Hilaria zijn 25-jarig jubileum. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A256 Goes-Zierikzee. Bij Wolfaartsdijk is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
2: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week. Met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
5: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
6: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
7: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
8: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
9: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
10: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
11: 6 uur.
12: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij zware aardbevingen in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. De burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in het huis aanwezig. De verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ZFM Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De familie die in de zwaar beschadigde villa woont aan de Cortonjolaan in Eindhoven is al eerder slachtoffer geweest van een aanslag. Drie auto's onder de carport brandden volledig uit vannacht en de gevel van het huis raakte zwaar beschadigd. De bewoners waren niet thuis tijdens de brand. Buurbewoners hoorden voor de brand knallen en zagen daarna vlammen, meldt Omroep Brabant. In maart 2024 werden er aanslagen gepleegd op een villa aan de Elzendlaan en een kibrestaurant in Eindhoven. Die waren van dezelfde man. Zijn zoon woont in de villa die nu getroffen is. De 26-jarige man die wordt verdacht van het beschieten van katten met een kruisboog in Eindhoven heeft vandaag in de rechtbank spijt betuigd. Hij zei veel na te denken over zijn fouten en wil de schade aan de baasjes vergoeden, meldt Omroep Brabant. De man blijft voorlopig vastzitten. De zaak zorgde de afgelopen maanden voor veel onrust onder kattenbezitters in Eindhoven. De inhoudelijke behandeling van de zaak is later. De brandweer heeft hulp gekregen uit onverwachte hoek vanmiddag langs de A50 bij Eindhoven ter hoogte van Eckersreit. Daar was een bermbrand ontstaan, maar een schoonmaker en een glazenwasser die langs reden, die wisten met het water dat ze bij zich hadden het vuur te doven. Daarmee hebben ze waarschijnlijk een flinke bermbrand kunnen voorkomen door de harde wind. De brandweer hoefde alleen nog maar na te blussen. Een man is zaterdagavond ernstig mishandeld bij de uitgang van Lake Dance op Aqua Best. Het slachtoffer raakte vlakbij de fietsenstalling ernstig gewond en liep onder meer een gebroken kaak op. Hij is door de EHBO van het dancefestival behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en videobeelden van de zware mishandeling. Dynamo in Eindhoven organiseert deze zomer een speciale activiteitenweek voor jongeren met autisme. De deelnemers kunnen onder meer aan de slag met theater, improvisatie, stemacteren en creatieve workshops. Het doel is om het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden te versterken en ook nieuwe contacten op te doen. De zomerweek is in het centrum van de stad en is bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen tussen de 12 en 25 jaar. En zo'n 450.000 bezoekers hebben de afgelopen 10 dagen Park Hilaria bezocht. Door de aanhoudende hitte kwamen er iets minder mensen naar de grote kermis in Eindhoven dan het afgelopen recordjaar. Bezoekers wisten vooral later op de dag de weg naar het kermisterrein naar de John F. Kennedy-laan te vinden volgens de organisatie. Volgend jaar viert Park Hilaria zijn 25-jarig jubileum. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
3: Vanochtend om 7:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daardoor is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
2: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
4: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
2: Borge Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
5: Jeroen, dankjewel. Er is geen file op de weg in de Brainport door de ANWB gemeld. Wel 1 flitser op de A67 van de Belgische grens naar Eindhoven bij 5.9.
1: Youssef Kerboa.
5: Een hele goede avond. Dit is de Beach Party met zometeen Love of My Life van Rondé. Naar Prosper en Clooney. Dit is Free Your Mind.

Love of My Life, Rondé Hoodie hier bij Glow FM. Ik hoop dat jij het niet zo moeilijk hebt gehad vandaag. Want jeetje, ik heb echt gewoon heel Eindhoven rondgezocht om dat eigenlijk te vinden. Een heel goede avond. Youssef hier door je speakers tijdens de Glow Evening. Ik weet niet of jij het hebt geprobeerd, maar het is echt heel moeilijk om eclipsbrillen te vinden. Nou, aanstaande zondag, aanstaande woensdag is het zover. Dan kan je een bijna volle zonsverduistering checken vanuit Eindhoven om iets na 8 uur 's avonds. En daar heb je eigenlijk een bril voor nodig om dat te kunnen zien, want anders word je gewoon blind. Nou, ik ging hier rondlopen. Eerste waar ik aan denk van, de opticiens zullen dat hebben. Kom bij de eerste binnen. Nee, we hebben ze niet. De tweede hangt er zelfs een papiertje voor de deur van, wij hebben geen eclipsbril binnen. En ik zit hier in de binnenstad, hier in Eindhoven, en echt overal hangt dat gewoon aan de deur. Ik denk dat iedereen of elke opticien gewoon een dood mee wordt gestalkt met die eclipsbrillen. Dus mocht je wil naar de kijken woensdag, naar de zonsverduistering, ik zou dan geen cd gebruiken, wat ik dan ook heel vaak op TikTok zie. Dat is dan op eigen risico dat je ook niks meer kunt zien. Maar goed, goedenavond. Dit is de beachparty van jouw avond. Met zometeen een melodie die in jou en je moeders hoofd blijft rondspoken. Dat hoor je na Medusa, Becky Hill en de Good Boys met News Control. Is Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of Fear.

0: Nederlandse melodie die in jou en je moeders hoofd gewoon rond blijft spoken. Ja, en sorry daarvoor, want het wordt gewoon het geluid van de avond. En de melodie is zo iconisch dat de Insomnia van Veles, of dat zij eigenlijk Insomnia van Veles wilde eren en weer voor wil stellen aan een nieuwe generatie.
1: I wanted them to love it as much as I loved it. And for me, you can never beat the original.
0: Ja, daarom ging ze dus lunchen met Sister Bliss, de toetsenist van Faithless. En van haar kreeg Bebe Rexha de zegen om Insomnia te samplen en een nieuw leven in te blazen in de vorm van New Religion. Die hoorde je net bij Glow FM. Een heel goede avond. Zometeen heb ik Zed voor je klaarstaan met Clarity. Anton met de enige komt er ook aan. En deze kan ook niet ontbreken deze avond. Farrakhan en Lost at the End.

0: Antoon en de enige hier bij GloFM. Ik merk dat mensen echt boos zijn. Damn. Want het is nu 8:05. Glow Evening is nog maar 25 minuten bezig. En mensen vragen al, nu al, wanneer kunnen we kaarten winnen voor Paperclip Festival? Wow, rustig, rustig. Ik merk al dat je al lang boos bent.
1: Al lang?
0: Maar goed, als je tot 9 uur blijft luisteren, dan kan je eigenlijk kans maken op die tickets. Kan je gratis en voor niks er naartoe gaan. Dus hou hem sowieso bij GloFM en wie weet maak je zo meteen kans.

En Foxes met Clarity hoor je hier bij Glow FM. Je krijgt de glow weer van mij. Vannacht wordt het fris en koelt het af naar zo'n 8 graden. Morgen is het normaal zomerweer, hè, voor Nederlandse begrippen dan. En wordt het ongeveer 25 graden. Verkeersinformatie krijgen van de ANWB. Geen files in de Brainport. Wel één flitser op de A67 van de Belgische grens naar Eersel bij 5.9. Dus voetje van het gaspedaal. Zo, gaat ook wel moeilijk. Ga ook wel te snel, maar goed. Zometeen kan jij ook snel gaan stemmen, want jij kan bepalen welke van deze twee nieuwe tracks ik volledig draai op de radio. Welke dat zijn, hoor je zometeen. Na The Weeknd en Blinding Lights is Lost Frequencies. Dit is Live It All.

Jennifer Lopez en David Guetta met Saving Tonight hier bij Glow FM. De zomervakantie staat nog op standje bakken en braden. En toch moet ik je alvast waarschuwen voor december. Ja, elke maandagavond nemen we een plons in het muzikaal zwembad. Twee nieuwe tracks zijn vrijdag eind uitgekomen en drijven nu boven water. Aan jou om te kiezen welke je zometeen volledig hoort hier bij Glow FM. Keuze 1 is eentje voor aan de kersttafel alvast van Luna in Schoonzon.

Ja, ik weet het, hè. Je bent al bezig met je hot girl en hot boy summer. Maar ja, voor aan de kersttafel krijg je meteen al de vraag van... ja, waar blijft mijn schoonzoon of schoondochter? Ja, die moet even wachten, zegt Luna. Want waarom moet je je nu al zorgen maken om je hart weer te laten breken? Dus, als je de vraag nog eens voorkrijgt... stuur dan gewoon deze track zonder context door. En dan heb je dat al getackled. Nou, of denk je, nee, geef mij toch de snelzwembaan met de nieuwe van Jazzy, My People.

geen onbekend geluid hier bij Glow FM, want je hoorde haar alvast met Calvin Harris en Satisfy. En binnenkort kunnen we meer van haar verwachten, want My People is een tipje van een sluier van haar nieuw album Peace and Patience, wat over een paar maanden uitkomt. Dus het kan zomaar zijn dat je haar vaker hoort bij Glow FM. Maar goed, welke track vis jij zo uit het zwembad? Ga je voor Luna met Schoonzoon of Jazzy met My People? Kan het gewoon stemmen via de gratis Glow FM app. Wordt het keuze 1 met Luna of Jazzy? Keuze 2.

0: Olivia Rodrigo met Stupid Song hier bij Glow FM. Jij kon het bepalen via de Glow FM app. Welke van deze twee gloednieuwe nummers ga ik zo meteen draaien bij Glow FM? Wordt het de nieuwe van Luna en Schoonzoon?
1: Sorry mama, maar die schoonzoon die kon geven niet. Ik blijf voorlopen.
0: Of Jazzy met My People.

Ja, de stemmen zijn geteld in de Glow FM app. Onder andere Femke die zegt van schoonzoon. Want dan kan ik die meteen doorsturen naar mijn moeder. Snap ik helemaal. Sam die zegt van ja, doe mij maar Jazzy met My People. Want deze wil ik gewoon live op een festival horen. Lieke die zegt, Luna krijgt mijn stem heerlijk om mee te zingen. Het is lekker positief, terwijl het eigenlijk ook wel zeik is tegelijkertijd. Bial die zegt, Jazzy aan en gaan met die zomer. En dan heb je ook nog een appje van Marco. Hij zegt van, ik ga voor optie 1, Luna met schoonzoon. Die kun je ook wel aan een kersttafel draaien. Helemaal mee eens. En ik denk dat de rest van de Glow FM app ook met je eens is. Want 55% van de stemmen ging uit naar de nieuwste van Luna. Je hoort hem nu voor het eerst hier bij Glow FM. En dit is Schoonzoon. Goedenavond.

0: Ja, en Cloud, hoorde je bij Glovem? Ja, ja, rustig aan, rustig aan. Ik merk het al. De mensen zijn dan nog steeds boos in de Glovem-app. Wanneer ga je die kaarten geven voor Paperclip? Geloof me, dat gaat het komend uur gebeuren. En deze komt er ook aan. En uiteraard Kygo en Khalid komt er ook aan met Save My Love. Dat hoor je na het nieuws van
1: 8 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan verder tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 stortten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
3: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
2: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte, is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jeroen, dankjewel. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB. Er zijn geen files in de Brainport. Wel 1 flitser op de A67 van de Belgische grens naar Eindhoven bij Eersel. Daar flitsen ze bij 5.9.
4: Youssef Kerboa.
0: Een heel goede avond. Dit is de Glow Evening met zometeen Katy Perry en Part of Me die eraan komt naar Kijk.

Katy Perry en Part of Me hoorde hier bij Glow FM. Gisteren voelde ik me ongeveer 13 minuten lang een echte man. Ik was onderweg naar huis op het fietsje. En dat helemaal vanaf de andere kant van de stad. En voordat ik het wist, hoorde ik opeens... Ja, een klapband. En ik moest nogal een heel eind. Dus wat deed ik dan? Ik zocht naar een fietsenmaker. Wat zie ik? Allemaal gesloten. Maar ja, ik wil ook niet mijn fiets daar gewoon zomaar achterlaten. Dus ik dacht, weet je wat? Youssef, het wordt tijd dat je je handen uit je mouwen steekt en er gewoon voor gaat. En laat je vandaag echt een echte man voelen. De winkels waren gelukkig op dat moment wel nog open. Dus ik liep naar binnen, ging meteen naar de fietsafdeling en ik kocht zo'n reparatiekit. Ik liep weer de winkel uit, heb mijn fiets ondersteboven gezet en ging mijn banden plakken. Mijn handen waren helemaal zwart. Ik heb ook een paar keer echt moeten vloeken omdat ik die buitenband er niet uit kreeg. Maar uiteindelijk is het gelukt. En weet je, als je dan opeens zo'n grote mensenklus helemaal alleen doet, zonder dat je er hulp bij hebt gevraagd, ja, dan voel je toch wel echt weer die hele meneer. Maar ja, zelfs een paar vrienden heb ik al meteen gestuurd van... Hey, hier ben ik echt heel trots op dat het mij gewoon is gelukt. Maar goed, ik ging dan de fiets op. En ik voelde me gewoon weer vrij. En heel trots dat ik gewoon zelf mijn banden heb geplakt. Maar niet eens 5 minuten later hoor ik meteen... Ja, stond ik daar weer. Moest ik de walk of shame doen en 3 kilometer lopen. En vanochtend heb ik toch een paar tientjes moeten geven om mijn fiets te laten maken. Prijskaartje voor mijn mannelijkheid was uiteindelijk 43,95. Ja, daar gaat

Nou, ik kan me voorstellen dat je denkt, hè, van wie zit er nou de hele tijd door die track heen te schreeuwen? Nou, dat is Timbaland zelf. Ken je hem nog niet? Dit is eigenlijk de 2026 versie van Say It Right van Nelly Furtado en Timbaland, maar hij heeft hier mee geproduceerd. En tijdens het festival in Polen hoorde je hem die eigenlijk voor het eerst. Iedereen gaat helemaal los op die van Timbaland. Maar eerlijk, jij kunt deze track ook niet normaal aanhoren. Tenminste, ik niet. Elke keer dan hoor je dan die... Een heel goede avond, dit is Glow FM. Ik zal ook wel stoppen met die E. Och. Zometeen heb ik even kijken. Edge of Desire voor je. Na deze van Cat's Eye. Dit is Animal. Zonder die E dan.

Zo, deze was ik even vergeten. Zou Lars en I Would Like worden hier bij Glow FM? Je krijgt de glow weer van mij. Vannacht wordt het fris en koelt het af naar een graad of 8. Morgen is het een normaal zomerweer, zoals ze hier in Nederland zeggen. En wordt het ongeveer 25 graden. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB. Er zijn geen files in de Brainport, wel één flitser. Dat is op de A67 van de Belgische grens richting Eindhoven bij Eersel bij 5.9. En zet je radio iets harder. Nog harder. Op zijn hardst. En download alvast de Glow FM app, want die ga je zo meteen nodig hebben omdat je iets gratis kan krijgen. Ja, en ik denk dat je stiekem al weet wat. Wat dat precies is, vertel ik je zo na deze van Jonas Blue, Edge of Desire.

0: gratis. G-R-A-T-I-S. Gratis.
1: Win deze week kaarten voor Paperclip Festival.
2: Ja, daar zeg je toch geen nee op. Want deze hele week kun je tijdens de Glow Evening kaarten winnen voor Paperclip Festival. Dat is op zaterdag 22 augustus op het E3-strand in Eersel. En nu is het jouw moment. Want zo geef ik niet één, maar twee kaarten weg. Voor jou, je mattie, je moeder misschien. Misschien wel je date. Lijkt me ook wel bijzonder, hè? En je kunt er gewoon gratis naartoe gaan op onze kosten. Het is heel simpel. Download alvast de GlowFam-app en stuur Paperclip en jouw naam door. En wie weet bel ik jou zo, want geloof me, daar wil je echt wel bij zijn. Benny Rodriguez komt er, Lisa Korver, Lois Siroen, Million. Het wordt echt gewoon één dikke line-up. Die twee kaarten liggen hier en misschien staat jouw naam erop. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is via de gratis GlowFM-app jouw naam te sturen en Paperclip.
3: When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

0: Never Glow en Dance Floor worden hier bij GloFam. Wat is het spannend op dit moment. Ik ben op dit moment kaarten aan het weggeven voor Paperclip Festival. Dat is zaterdag 22 augustus op het E3-strand in Eersel waar je naartoe kan. Twee kaarten liggen hier, maar er zit hier de naam van iemand, maar het is nog niet helemaal definitief. Ik heb hier verschillende mensen aan de lijn die mogelijk kans kunnen maken. En eentje daarvan is Rick. Rick, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Goedenavond, Rick. Jij wil heel graag naar Paperclip Festival. Ik heb hier twee kaarten liggen. Wie zou je dan meenemen als je de gelukkige winnaar zou zijn?
1: Ik zou mijn vriend en collega Chris meenemen.
0: Oké, en waarom je collega? Het zijn alle mensen, eerlijk gezegd.
1: Ja, hij is gewoon een goede vriend geworden, dus vandaar.
0: Het is toch geen leidinggevende waar je eigenlijk nog wat opzicht bij moet aftroggelen?
1: Nee, zeker niet, zeker niet. Gewoon een goede collega, dus ja.
0: Oké, als je dit hoort, denk je dat je dan toch je baas moet meenemen?
1: Nee, die maakt geen scherpe kans.
0: Zo. Oké, nou, laten we hopen dat hij dit niet heeft gehoord. Rick, jij bent een van de mogelijke kandidaten om zaterdag 22 augustus te gaan naar Paperclip Festival. Hoe goed ben je in zingen?
1: Middelmatig.
0: Kun je toon vasthouden? Goed,
1: Ja, moet lukken.
0: Oké. Nee, het wordt niet zingen, maak je geen zorgen. Ik heb wel één opdracht voor jou.
1: Ja.
0: En dat is dat je dan eigenlijk... heel hard, maar ook heel schel... Sorry, papi, moet schreeuwen.
1: Alleen die twee woorden.
0: Alleen die twee woorden, dus ga je gang.
1: Oh my god. Oké. Sorry, papi.
0: Rick, ik heb je eigenlijk een beetje in de zeik genomen, want jij hebt sowieso die kaarten gewonnen hier bij Glow FM. Ben je alleen op dit moment? Of,
1: Ja.
0: Ja, anders had je wel heel rare blikken gekregen. Die kaarten komen jouw kant op. Ja. En zaterdag 22 augustus kun je dus naar Paperclip Festival gaan in Eersel. Nee. En de reden waarom ik sorry papi vroeg is gewoon omdat je die ook nu hoort bij GloFam. Rick, nog heel veel plezier daar.

0: La Fuente en Everybody, hoorde je hier bij Glow FM? Zo net heb ik aan Rick kaarten weggegeven voor Paperclip Festival. Maar er liggen hier nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nog 8 kaarten. Die kunnen van jou zijn. Wat je moet doen is gewoon heel simpel Glow FM aanhouden. En morgen, vanaf 7 uur, kan je weer kans maken tijdens de Glow Evening. Zometeen heb ik goede muziek voor je klaarstaan van Ariana Grande en Yes And en In Your Eyes van Alesso. En ik spreek je binnenkort weer.
1: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 9 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçao's crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlanddirecteur Jelle Baars.
4: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
3: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

FM. Glow.

your fans, okay? I love you and I miss you.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
3: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
2: Met 20,73 meter stootte ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog, met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridwan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl. 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbrandden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorin van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moesten in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.